plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.

0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh. Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
4: Hallo, hallo.
5: Dank u wel.
6: Hoi, ik ben vlug.
7: Mooi.
8: Ja, dat is leuk.
7: Dat is leuk.
9: Link Kids Radio. Joehoe.

0: Op schrijnige avond sneak, op drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh, dat is leuk. Vliegende vliegvlieg. Gaan even vliegen. Oh, laten we gaan.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah.

0: van 9 of 3.
1: Niets is zo heerlijk als 6.

0: lievelingscijfer, Bert?
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus. En 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé. Maar een enkel cijfer telt meer mee.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem mijn reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is. Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
3: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
3: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
3: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
4: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
5: Dat is nog eens lente nieuws. Dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
5: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
6: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
4: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
6: Loop jij eens door?
4: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: Wij zijn niet verliefd, toch?
6: Wel, nee.
2: We zijn vrienden. Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
3: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
6: Nee, hier in de balzaal. Er moet toch gedanst worden?
2: Ik hou niet van dansen.
6: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
6: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
6: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
3: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
6: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: spelen? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
6: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
3: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor.
6: Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
3: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
6: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
6: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

0: Efteling Kids Radio.
1: Met andere trollen samen
2: ravotten wou ik nooit. Geklodder in de modder vond ik stom.
1: Mijn vader zei dan:
3: ik schaam me.
1: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn motto.

0: In het bos. Hey, Roodkapje hier. Vandaag ben ik toch zo vrolijk. Zingen jullie het volgende liedje met me mee?
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd. Eind van het lied. Tot mijn verdriet.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Hoe

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe hoog is de pagode? ...45 meter.

0: Efteling Kids Radio.
1: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
2: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
1: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
2: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Ik ga naar de stad, ben op pad, in mijn mooiste kleren. Mijn trommel mee en een stok of twee, ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat die goed. Heb je het al gehoord?

blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wil.

Kabeldijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

toch een bos. De palmen blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
2: Ik ben er klaar voor!
1: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
3: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
1: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plots de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was de kikker die kwaakte. Kwaak, wat is er toch? Kwaak, kan ik je ergens mee helpen? Het meisje hield niet van glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun jij mijn bal uit de vijver halen misschien?
3: Kwaak, misschien, zei de kikker. Ik wil in ruil dan wel een vriendschap hebben.
4: Kwaak.
2: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
3: Kwaak.
2: Ik wil bij je aan tafel zitten. Van je gouden bordje eten.
3: Kwaak.
2: Uit je glaasje drinken.
3: Kwaak.
2: En in je koninklijke bedje slapen.
3: Kwaak.
2: En ik wil graag een keer een kus.
3: Kwaak.
2: Goed, zei de prinses. Ik beloof het allemaal. Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte hem op en rende snel naar huis. Zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
3: Kwaak!
2: Open!
3: Prinses!
2: Kwaak!
3: Open!
2: Ze schrok, de kikker. De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
5: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met fratten op zijn rug.
2: Beloofd is beloofd, meisje. Laat hem onmiddellijk binnen. Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij een beleefd kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at wat van het gouden bordje en dronk uit een kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker. Mijn dochter zal u naar haar kamer brengen, zodat u wat kan rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
3: Krijg ik nu mijn nachtzoen?
4: Kwaak!
3: Alsjeblieft!
4: Kwaak!
2: Smeekte hij. De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kus op zijn brede kikkerbek. En woesh! Opeens stond daar een stoere prins met prachtig groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
6: Efteling Kids Radio.
7: Hier hoor je de Efteling.
8: Meester Mo. Lisa de Brouw.
9: Hey, je hebt er wel een beetje een zooitje van gemaakt, hè?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
2: Kind Sava, had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon. Zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten. En lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

Hey lieve allemaal, Roodkapje hier. Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is, wat eet jij het liefst?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje. I've been out.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy-slaapy wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy-slaapy slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep. Dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
5: Nee.
4: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg. Oh.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Een vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh.
3: Opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaapt je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
6: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
6: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
6: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja.
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar.
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: Oh. En schande! Ah, ik krijg ze nog wel, wacht!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

Efteling Kids Radio. Toku, soku, bachi, bachi, soku.

Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

kabouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is. Graag vingers. Ja? Jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een cat.

Zonder hoed ben je onaf, zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier, wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

Ik zie daar de wolken en een regenboog. Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Doornroosje. Er waren eens een koning en koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Doornroosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën, maar de koningin die had maar 12 gouden borden.
3: Ach, een feetje meer of minder zou de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13.
2: Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Doornroosje. Maar plotseling kwam de 13e fee binnen.
4: Ik heb ook een wens voor Doornroosje, zei ze met valse stem. Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan het spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt.
2: Gelukkig had de jongste vee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze, ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Doornroosje zich nooit zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Doornroosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in een kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje:
4: wil je dat ook eens proberen?
2: Dat wilde Doornroosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en, au, ze prikte zich aan de naald. Doornroosje viel daarna meteen in een diepe, diepe slaap. En het wonderlijke was, tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij en het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen. En in de kamer met het spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Doornroosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners werden ook weer wakker.
3: De koning stond op van zijn troon en riep: laat het feest beginnen!
2: Het werd een onvergetelijke dag en Doornroosje danste de hele avond met haar prins. En het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd. Want de prins en zijn Doornroosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Kids Radio.
1: Jet, fluistert Jokie.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: denk je? Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
2: Efteling Kids Radio.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe snel gaat Baron 1898, de supersnelle achtbaan in de Efteling? Baron 1898 gaat 90 km per uur. Dat is zelfs sneller dan een leeuw.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de kleinkeren, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

0: Oei. Niemand weet, niemand weet dat ik Rapelsteeltje heet. Hoepla!
1: Bobby, moet je kijken. Dit is echt mooi. Dit is kunst met een grote K.
2: Nou, Ernst, ik vind dit veel mooier.
1: Dit is een brandblusser, man.
2: Ja, met een grote been.

0: kunst, maar ik hou wel van kunst, maar dan van een andere soort.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dit.
1: Wat dan?
0: Een kunstgebied.
1: Lachen met jou.
0: En dit kunstschaatsen. Een stukje kunstgras.
1: Ik krijg een kunsthoofd van je. Dit is kunst.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn en het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
4: Eén, tweeën.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil. Maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
5: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
5: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
5: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
6: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt hij ons zeker in uw heksenhok.
6: Mijn heksenhok?
7: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet hij toch als een kleine kindertje.
2: De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
6: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag, mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo, Roodkapje. Dag, Langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
8: Huh? Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
8: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilde je niet, toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik u met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het Spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigagantie!
2: Joepie! 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
8: Ik heb wel zin in verstoppertje.
2: Hoera!
1: Gigantisch!
8: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: dat doet hij natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, nee, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Het is belangrijk voor u, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
1: Oké, dank u wel.
0: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
1: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
0: Ach, een kloddertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
1: Dank u wel, meneer.
0: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
3: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Chips erin te gaan, snoep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ja, yo, is. Ja, draak.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: Rapontje. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin, waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks had het gezien. Voor straf nam ze toen, heel gemeen, hun kindje mee, zodra het geboren was. Het meisje kreeg de naam Rapontje. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapontje had prachtig goudglanzend haar waar ze een heel lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze, Rapontje, Rapontje, laat vallen je haar. Jouw lokken, een ladder, zo kom ik daar. Rapontje hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapontje was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapontje haar vlecht weer naar beneden. Maar daar verscheen niet de heks, nee, het was een jongen. Hij glimlachte en zei, ik ben een prins, ik hoorde je zingen en ik zie nu dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapontje af. Dat zal je leren. Ik wil je nooit meer zien, riep ze jaloers. Met een spreuk toverde ze Rapontje naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raam laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren, maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapontje. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapontjes lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapontjes tranen van geluk raakten de ogen van de prins. En plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen. En ze leefden nog lang en gelukkig.
2: Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaas Vaak? Oehoe, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oehoe op bezoek bij iedereen.

ga je naar rechts. Staat hij op 9, dan ga je naar links. Op 6 ga je naar achteren en op 12 ga je vooruit. Even oefenen. Op 3, op 9, op 6, op 12, op 3...

op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, op 3, op 9, op 6, op 12, 3, 9, 6, 12, 3, 9, 6 en 12.

0: En dan is het nu 12:15.
1: Hallo kaboutervrienden, kaboutertje hier. Ik ben toch zo jaloers op Fakir. Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sneetjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
3: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

0: niets dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Efteling Kids Radio.
1: Pak een kwast en schilder maar. Kijk, het staat daar zomaar voor je klaar. Alles mag en niet.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger. En dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kika keku. Kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt... vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja. Schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
1: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
5: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
5: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
1: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr, laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
1: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
1: Dat kan niet.
3: Ja.
1: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
1: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
1: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
1: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
1: Hoe heet jij, wolf?
6: Olf.
1: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
1: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
1: Wie is de grootste gemeenerik?
6: Ik.
1: Jij?
6: Ik.
5: Je hebt gelijk.
3: Ja.
1: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
1: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
7: Hou, hou, hou.
1: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
7: Hou, hou, hou.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
1: Au!
7: Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, een moeilijke vraag vandaag. Hoe vaak ga je over de kop in de houten achtbaan Joris en de Draak? Nul keer. Ha, dat was een instinkertje. Je gaat helemaal niet over de kop.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde dan. O koningin, u bent de mooiste in het land. Maar op een dag antwoordde de spiegel. O koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar hij kreeg medelijden met Sneeuwwitje en liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield zij het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Haar mond viel open toen de spiegel zei... O koningin, heel mooi bent u, maar prinses Sneeuwwitje... over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend... Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er een felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huis van de 7 dwergen. Hallo, is er iemand thuis? Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin mooie rode appels lagen. Dag lief kind, zei de vrouw. Wil je een appel? Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond... Haha, lachte de gemene koningin. Sneeuwwitje is dood. De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legden ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit, het leek wel of ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij... die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd werd op haar. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel, maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel, dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje, schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open. Waar ben ik? Vroeg ze verdwaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

deed je aak. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

Koning Kids Radio. Ja, beter vinden niet, hè?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Ah, kabouter. Kaboutertje K, de portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zoveel baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder, omdat ik lelijk ben?
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos.
2: Roodkapje, waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, dan weten we het wel. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Warempel, het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje.
5: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier, hier!
2: Dank u wel. Pardon.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?
2: Chip, Chip. Zing mee.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
2: Lekker draaien!
3: Alle tovertwinkels!
1: Dat wordt lachen!
4: Oh, ja.

0: land.
1: Het is koud en je krijgt er nooit genoeg van. Holle bolle ijs.
2: Efteling Kids Radio.
3: Ai, mosquito.

0: Mosquito.
1: Ay, mosquito.

Efteling Kids Radio.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: chips gedronken, waarom drinken? Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
0: Ah, aha.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: Klein duimpje. Er was eens een arme houthakker die 7 zonen had. Op een dag liet hij ze achter in een donker bos. Hopelijk komen ze terecht bij mensen die wel genoeg te eten hebben, dacht hij verdrietig. Maar de jongste van het stel, dat Klein Duimpje werd genoemd, had stiekem steeds een kiezelsteentje op het bospad laten vallen. De jongens hoefden het spoor maar te volgen en kwamen al snel weer thuis. De volgende dag bracht de houthakker zijn zonen nog dieper het bos in. Klein Duimpje had geen steentjes meer, dus nu strooide hij steeds broodkruimeltjes. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen. Maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam. Morgen eet ik jullie op bij het ontbijt, lachte de reus gemeen. En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed. In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus zich dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in en in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtte het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 muilslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boem, boem, boem. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig aan de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boem, boem, boem. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes? Die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met zijn 7 muilslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Al

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Stel, er is een perfecte prins. Die nooit in iets tekortschiet. Die naast zijn kennis en talent er ook nog eens zo uitziet. Gespierd waar moed en dit gezicht, dan knijp je toch je handjes dicht.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn? Huisje. Inderdaad, helemaal goed.
1: Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje?

0: Nee, daar is
1: het
0: nog van.
1: Ja, zij wil... Oh, ja, dan wil ik gelijk even de groetjes doen aan mijn familie. Groetjes Q, groetjes K, groetjes Co, groetjes K, groetjes K, groetjes Ki, groetjes K.
2: Ja hoor, erg aardig, de groeten terug.
1: Allemaal de groetjes eigenlijk, zo kort.
2: Kom op, muziek.
1: Oké. Okay.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Efteling Kids Radio.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar en oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Ah. Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Ah. Oh. Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, daar ben ik dan, Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

dan spring ik op zijn rug. We stampen we een eindje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh, kijk nou, dat is precies.

Charlotte Kapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: chips erin te gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triest. Heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

20 matrassen. Zou zij dit 's nachts merken, zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan, ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

0: iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Vandaag.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: Hollebolle Gijs. Er was eens een koning die elke week met zijn twee ministers vergaderde over de problemen in zijn land. Er waren die week veel klachten over troep in de straten. Overal lagen papiertjes. Daar moest echt iets aan gedaan worden. De kok van het paleis had ook een probleem dat hij aan de koning wilde voorleggen. "Sorry, majesteit, mag ik even storen?" zei hij. "Ga je gang, kok," zei de koning. "Waar gaat het over?" "Het gaat over Gijs, majesteit. U weet wel, die stevige jongen die sinds kort bij mij in de keuken werkt," zei de kok. En hij vertelde dat Gijs altijd maar honger had en alles op had. Ze hadden hem in de keuken zelfs de bijnaam Hollebolle Gijs gegeven. De koning gaf zijn minister de opdracht dit probleem op te lossen. De minister kende een oude magier die misschien wel een middeltje tegen de honger van Hollebolle Gijs kon brouwen. Ik zal eens kijken," zei de oude man. Hij vulde een fles met een stinkend groen goedje en samen gingen ze terug naar het paleis. Daar schrok de Hollebolle Gijs net een paar gebakken vissen naar binnen, die verpakt zaten in een oude krant. Ze gaven hem de fles met het drankje. "Hier, neem eens een paar flinke slokken van dit drankje," zei de magier tegen Gijs. "Fijn, ik begon net een enorme dorst te krijgen," zei Gijs. Hij zette de fles aan zijn mond en dronk hem in een paar teugen leeg. "Heerlijk," zei hij, terwijl de twee heren verbaasd een vies gezicht trokken. En toen deed Gijs iets geks. Hij stak het laatste stukje vis in zijn mond en hap, hij at de krant erbij op. Ook een andere krant die in de buurt lag verdween in zijn mond. "Dat leesvoer smaakt heerlijk," zei Gijs. "Mijn drankje heeft wel een vreemde uitwerking," zei de magier. Maar de minister was tevreden. De volgende ochtend stond hij met Hollebolle Gijs voor de koning en zei: "We slaan twee vliegen in één klap, majesteit. Dankzij het drankje van de magier is Gijs nu dol op papier. Door alle papiertjes op te eten kan hij de straten keurig schoonhouden." "Geweldig," zei de koning. "Gefeliciteerd met je nieuwe baan, Gijs." De eerste minister bracht een chic document vol mooie krullende letters. Er stond op: "Hierbij verklaren wij, Hollebolle Gijs, tot hofpapierverslinder." De koning zette zijn naam eronder en gaf het papier aan Gijs. En hap, het was alweer weg.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Liefste dagboek, ik draag veel geheim.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De kleine zeemeermin. Er was eens een kleine zeemeermin die verliefd was op een mensenprins. Ze had hem gered toen hij met zijn schip in een storm terechtkwam en overboord sloeg. Op een strandje had ze de prins bewusteloos achtergelaten. Nu wilde ze zelf ook graag mens worden en daarom ging ze naar de zeeheks.
2: Ik weet waarvoor jij komt, meisje, sprak de heks. Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil je mooie benen hebben, hè? Nou, dat kan. In ruil voor je stem.
1: Mijn stem? Vroeg de zeemeermin verbaasd.
2: Ja, lachte de heks gemeen. Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen, maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen. En let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, dan zul je de volgende ochtend sterven en oplossen in de schuimende golven.
1: Niet veel later zat de zeemeermin op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. Ze dronk het drankje dat de zeeheks haar had gegeven en onmiddellijk spleet haar vissenstaart uiteen in twee prachtige mensenbenen. De volgende dag ontmoette ze de prins. Die vroeg haar van alles, maar ze kon niet antwoorden. Door het drankje van de heks was ze haar stem kwijt. De dagen daarna waren fantastisch. Ze deden samen allerlei leuke dingen. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst zo soepel als een dolfijn. Toen kwam die verschrikkelijke dag. De prins vertelde dat hij ging trouwen met de prinses van het buurland. En tijdens de bruiloft die op een schip gehouden werd, bleven de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was. En niemand wist dat ze de volgende ochtend zou sterven. Want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op het dek en zag hoe haar vijf zussen plotseling uit de golven opdoken.
2: Zusje, riep de oudste, we zijn bij de zeeheks geweest en ze heeft ons deze dolk gegeven. Voordat de zon opkomt, moet je het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien en kun je weer bij ons zijn.
1: Maar de kleine zeemeermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk weg en de zon kwam op. Een hoge golf nam haar mee en de kleine zeemeermin loste op in de schuimende zee. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: Kijk eens.
1: Oh, bloemen. Oh, ik ben gek op bloemen.
0: Deze zijn voor u.
1: Oh, voor mij?
0: Van de markies.
1: Wat mooi. Maar waarom geeft de markies ze zelf eigenlijk niet?
0: Onder ons gezegd gezwegen, de markies is wat verlegen. Daarom laat hij u steeds via mij

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: holle bolle grijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen. Hé,

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Uit de deur, niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten, alles bij je, dan kunnen we gaan.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje, strekje.

0: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
1: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar. Zelfs

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zo zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanfee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanfee omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanfee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanfee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenfee kunnen vangen. Maar ze gaf het niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanfee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 feetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanfee riep: "Kom nou, meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekte de 7 sterrenfeeën. En de grauwe harendos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen.
3: "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!"
2: juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijke oude heks. Terwijl de 7 feetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de feeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de feetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansen terug naar de maanfee en naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Moxie, cool als een kat. Betsy, zwaar onderschat. Constance, het is me wat. Mies,
1: sorry, wat?

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Snoetjes, vlegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips erin te gaan. Het is niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Ro, ro, o, o, o, oot, ka, ka, ka. Ja? Oei, dat zit er niet.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah, aha.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: De stenen kip. Er was eens een oud vrouwtje dat in haar eentje in een huisje op de hei woonde. Elke dag ging ze op pad om heidetakken te snijden waar ze bezems van maakte. Iedereen noemde haar dan ook Vrouwtje Bezem. Vrouwtje Bezem had een kip die Eitje Tok heette en die elke dag een ei voor haar legde. In ruil daarvoor verwende het vrouwtje haar met wat graan. Op een winterochtend had het zoveel gesneeuwd dat de heidetakken waren bedolven onder een dikke laag bevroren sneeuw. Zo kon vrouwtje Bezem geen bezems meer maken en dus geen geld verdienen. De winter duurde lang en ze had helemaal geen brood en graan meer. Gelukkig was het dagelijkse eitje er nog. Eitje Tok kon nog wel wat eten vinden rondom het huis. Toch miste ze haar handje graan zo dat ze op een dag haar eigen ei opat. Maar Eitje Tok, wat moet ik nou eten? Vroeg vrouwtje Bezem. Kakelde Eitje Tok en ze liep verwaand weg met haar snavel in de lucht, alsof ze wou zeggen: dan moet je me maar graan geven. Arme vrouwtje Bezem, ze had niets meer te eten en werd zwakker en zwakker. In het bos, wat verderop, woonde een kabouter die vrouwtje Bezem goed kende. Op een dag kwam hij langs om te kijken hoe het met haar ging.
2: Oh, wat ben ik blij dat jij er bent,
1: fluisterde vrouwtje Bezem. Ze vertelde dat Eitje Tok alle eitjes voor zichzelf hield en dat ze al een week niets gegeten had. De kabouter haalde snel de bosvee en die toverde een heleboel lekkere dingen op tafel. En toen zei de vee tegen de kip:
2: zeg Eitje Tok, dat was niet zo lief van je. Zul je je leven nu snel beteren?
1: Maar Eitje Tok stak verwaand haar snavel in de lucht en draaide haar staart naar de bosvee. Die werd heel boos. Ze zwaaide met haar toverstaf en veranderde Eitje Tok in een stenen kip. Voor straf. Een week later was vrouwtje Bezem weer helemaal opgeknapt.
2: We zullen Eitje Tok maar weer snel normaal toveren, zei de bosvee.
1: Ze zwaaide met haar staf en ja hoor. Eitje Tok schudde haar veren eens lekker uit en zei vriendelijk: ze had haar lesje wel geleerd. Sindsdien legde Eitje Tok zonder te mopperen het ene na het andere ei. En vrouwtje Bezem, die at er soms wel 3 per dag. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: is Wolf Rara. Waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder Bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder Bloempjes brengen uit het bos.

0: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hola!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Thank you.

Yeah.

Woehoe!